0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat wordt onderzocht of de bibliotheek in de Parelhof en in Rugewaard en de Binding in Zuid-Scharwoude tijdens examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. Een vrouw is donderdagmiddag met haar scootmobiel ten val gekomen op de Mauritskade in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 1 uur in een bocht. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. Na de eerste hulp is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij ten val kwam is nog niet helemaal duidelijk. De scootmobiel is door een omstander teruggebracht naar de zorginstelling waar zij verbleef. Heilo heeft weer een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Evi Appelman werd deze week officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis van Heilo. Evi zit op het kindcentrum De Ontdekkers, speelt har bij ons podium en werd vorig jaar Nederlands kampioen trampolinespringen. Ieder schooljaar is er een nieuwe kinderburgemeester en daarvoor kan iedere groep 7 leerling zich aanmelden. Met de aanstelling van Evi zwaaide Naomi af als kinderburgemeester. Bezoekers geven de beek in Bergen een 8,4. Dat blijkt uit een enquête van het sportcentrum. Bezoekers zijn vooral positief over de mensen die in de beek werken. Verder vinden ze het zwembad een fijne plek om te bewegen en zijn ze tevreden over de schoonmaak en het onderhoud. Uit de enquête kwam wel wat aandachtspunten naar voren. De beek geeft aan ermee aan de slag te gaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Radio 80, uitgaansagenda.
6: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melges. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog relatief rustig op de Noord-Hollandse wegen. Op de A4 is het al wel file rijden vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 12 kilometer met een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat wordt onderzocht of de bibliotheek in de Parelhof en Irugewaard en de Binding in Zuid-Scharwoude tijdens examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unaniem een motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. Twee Alkmaarse broers die worden verdacht van moord op de 25-jarige Tijn blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank wees een verzoek af om een voorlopige hechtenis op te heffen. Het lichaam van Tijn werd in België gevonden. De verdachte en het slachtoffer zouden een hoogoplopende ruzie hebben gehad. Het OM presenteerde deze week nieuw bewijs aan de rechtbank, die daarna besloot dat de broers niet vrijkomen. De twee inwoners die vorige maand een overvaller van de Albert Heijn in Uitgeest overmeesterden, zijn woensdag door de politie en de burgemeester van Uitgeest in Castricum bedankt. Ze kregen een waarderingsmunt en een tegoedbon. Dankzij hun snel optreden kon de verdachte direct na de overval worden aangehouden. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Castricum, is na zijn voorarrest weer overgedragen aan het zorgkader in zijn woonplaats. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer zal in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Na de betrokken gemeente heeft de provincie nu ook besloten dat er te veel geldproblemen zijn. Voor volgend jaar zou de provincie €340.000 extra moeten inleggen. Alle projecten worden in ieder geval tijdelijk stilgelegd, behalve het project Saskerlei. Uitgangspunt blijft wel dat het Alkmaarder en Uitgeestermeer netjes en veilig blijft. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
5: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
6: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
7: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten met jij wel. Oh my gosh!
3: Het weer nog. Vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen 50 kilometer file in totaal en veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 23 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten oponthoud. Dat is deels te wijten aan de afgesloten A44 richting Amsterdam. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Half uur vertraging op de A9 nu vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Heemskerk. En op de A22 Beverwijk-Velsen 20 minuten vertraging bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorrel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
4: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
6: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
4: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De 70 kilometer file in de regio Noord-Holland, maar de ochtendspits stelt niet heel erg veel voor. A7 Hoorn-Zaanstad, 10 minuten vertraging bij Purmerend Noord. 10 minuten op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. De A27 vanuit Almere naar Gorkum, dus verder door voor knooppunt Rijnsweer. 12 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging op de N208, Sassenheim-Haarlem. Half uurtje tussen Lisse en de aansluiting met de N207 rijdt het langzaam over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio stelde niet zo heel erg veel voor. Ja, de file op de A4 die stond er wel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam nog steeds 23 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Nieuw-Vennep. Met 40 minuten vertraging. Maar verder nog 10 minuten oponthoud op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een paardentrailer is woensdagmiddag gekanteld op de A9 bij Akersloot. Het paard in de trailer kwam daarbij vast te zitten. Brandweer, politie en Rijkswaterstaat en een dierenarts kwamen ter plaatse om het dier veilig te bevrijden. In beide richtingen werden 2 rijstroken afgesloten, wat in beide richtingen voor lange files zorgde tussen Alkmaar en Uitgeest. Hoe het ongeval nou kon gebeuren en of er ook mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Een vrouw is donderdagmiddag met haar scootmobiel ten val gekomen op de Mauritskade in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 1 uur in een bocht. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. Na de eerste hulp is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij ten val kwam is nog niet helemaal duidelijk. De scootmobiel is door een omstander teruggebracht naar de zorginstelling waar zij verbleef. Hello heeft weer een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Evie Appelman werd deze week officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis van Hello. Evie zit op het kindcentrum De Ontdekkers, speelt harp bij ons podium en werd vorig jaar Nederlands kampioen trampolinespringen. Ieder schooljaar is er een nieuwe kinderburgemeester en daarvoor kan iedere groep 7 leerling zich aanmelden. Met de aanstelling van Evie zwaaide Naomi af als kinderburgemeester. Bezoekers geven de beek in Bergen een 8,4. Dat blijkt uit een enquête van het sportcentrum. Bezoekers zijn vooral positief over de mensen die in de beek werken. Verder vinden ze het zwembad een fijne plek om te bewegen en zijn ze tevreden over de schoonmaak en het onderhoud. Uit de enquête kwam wel wat aandachtspunten naar voren. De beek geeft aan ermee aan de slag te gaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

schip. En zij Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de binnenring van de A10 Oost rijdt het langzaam over 6 kilometer... tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging daar. Bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat wordt onderzocht of de bibliotheek in de Parelhof en Irugewaard en de Binding in Zuid-Scharwoude tijdens examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. Twee Alkmaarse broers die worden verdacht van moord op de 25-jarige Tijn blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank wees een verzoek af om een voorlopige hechtenis op te heffen. Het lichaam van Tijn werd in België gevonden. De verdachte en het slachtoffer zouden een hoog oplopende ruzie hebben gehad. Het OM presenteerde deze week nieuw bewijs aan de rechtbank, die daarna besloot dat de broers niet vrijkomen. De twee inwoners die vorige maand een overvaller van Albert Heijn in Uitgeest overmeesterden, zijn woensdag door de politie en de burgemeester van Uitgeest in Castricum bedankt. Ze kregen een waarderingsmunt en een tegoedbon. Dankzij hun snel optreden kon de verdachte direct na de overval worden aangehouden. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Castricum, is na zijn voorarrest weer overgedragen aan het zorgkader in zijn woonplaats. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer zal in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Na de betrokken gemeente heeft de provincie nu ook besloten dat er te veel geldproblemen zijn. Voor volgend jaar zou de provincie €340.000 extra moeten inleggen. Alle projecten worden in ieder geval tijdelijk stilgelegd, behalve het project Saskerlei. Uitgangspunt blijft wel dat het Alkmaarder en Uitgeestermeer netjes en veilig blijft. En tot zover het nieuws uit...

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

vliegende vaart met hits aan de loop.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

de lopende band.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
2: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Wingerden bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Wingerden kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat onderzocht wordt of de bibliotheken in de Parelhof in Heerhugowaard en de Binding in Zuid-Schaarbouden tijdens de examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. Een paardentrailer is woensdagmiddag gekanteld op de A9 bij Akersloot. Het paard in de trailer kwam daarbij vast te zitten. Brandweer, politie, Rijkswaterstaat en een dierenarts kwamen ter plaatse om het dier veilig te bevrijden. In beide richtingen werden twee rijstroken afgesloten, wat voor lange files zorgde tussen Alkmaar en Uitgeest. Hoe het ongeval kon gebeuren en of er ook mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Er komt een afvoerleiding bij de zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dat heeft de provincie Noord-Holland besloten. De zeeweg is in periodes met veel regen gevoelig voor wateroverlast. En dat kan ertoe leiden dat Bergen aan Zee onbereikbaar is. De provincie overweegt daarom de weg te verhogen, maar kiest nu toch voor een afvoer. Het werk aan de zeeweg moet in 2028 worden uitgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt De Hoek. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Wingerden bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Wingerden kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat onderzocht wordt of de bibliotheken in de Parelhof in Heerhugowaard en de Binding in Zuid-Schaarbouwde tijdens de examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. De twee inwoners die vorige maand een overvaller van de Albert Heijn in Uitgeest overmeesterden, zijn woensdag door de politie en de burgemeesters van Uitgeest en Castricum bedankt. Ze kregen een waarderingsmunt en een tegoedbon. Dankzij hun snelle optreden kon de verdachte direct na de overval worden aangehouden. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Castricum, is na zijn voorarrest weer overgedragen aan het zorgkader in zijn woonplaats. Een vrouw is donderdagmiddag met haar scootmobiel ten val gekomen op de Mauritskade in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 1 uur in een bocht. Ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Na de eerste hulp is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze ten val kwam is nog onduidelijk. De scootmobiel is door een omstander teruggebracht naar de zorginstelling waar zij verblijft. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: café.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaarverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp een kapotte vrachtwagen bij knooppunt De Hoek. Die blokkeert daar de rechterrijstrook. Zodoende 4 kilometer file vanaf IJmuiden. Een 20 minuten vertraging. Omrijden kan over de A9 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is woensdag gevierd dat er weer een bus gaat rijden. De eerste officiële busrit van lijn 260 is op zaterdag. Maar woensdag reed er al een bijzondere bus door de Beverkoog. Het ging om de historische stofzuigerbus uit Bergen. Ondernemers uit de Beverkoog maken zich al langer sterk voor de terugkeer van een busverbinding. Die is onder meer belangrijk voor jong personeel en stagiaires. De 2 Alkmaarse broers die worden verdacht van de moord op de 25-jarige Tijn blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank wees een verzoek af om hun voorlopige hechtenis op te heffen. Het lichaam van Tijn werd in België gevonden. De verdachte en het slachtoffer zouden een hoogoplopende ruzie hebben gehad. Het Openbaar Ministerie presenteerde deze week nieuw bewijs aan de rechtbank, die daarop besloot dat de broers niet meer vrijkomen. Heilo heeft weer een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Evi Appelman werd deze week officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis van Heilo. Evi zit op kindcentrum De Ontdekkers, speelt harp bij ons podium en werd vorig jaar Nederlands kampioen trampolinespringen. Ieder schooljaar is er weer een nieuwe kinderburgemeester en daarvoor kan iedere groep 7 leerling zich aanmelden. Met de aanstelling van Evi zwaaide Naomi af als kinderburgemeester. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuws.

0: Gaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4, de weg Amsterdam-Den Haag, is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. 3 kwartier vertraging moet je rekening houden. Richting Den Haag kan je omrijden via de A44. De andere kant op gaat dat niet, want de A44 is richting Amsterdam dicht voor werkzaamheden. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. Een rechte rijstrook die daar dicht is, want er staat een kapotte vrachtauto op. De vertraging is 10 minuten bij knooppunt De Hoek. 5 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen IJmuiden en Knooppunt de Hoek is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Wingerden bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Wingerden kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. De gemeenteraad van Dijk en Waard wil dat onderzocht wordt of de bibliotheken in de Parelhoffen in Heerhugowaard en de Binding in Zuid-Schaarbouwde tijdens de examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. Een paardentrailer is woensdagmiddag gekanteld op de A9 bij Akersloot. Het paard in de trailer kwam daarbij vast te zitten. Brandweer, politie, Rijkswaterstaat en een dierenarts kwamen ter plaatse om het dier veilig te bevrijden. In beide richtingen werden 2 rijstroken afgesloten, wat voor lange files zorgde tussen Alkmaar en Uitgeest. Hoe het ongeval kon gebeuren en of er ook mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Er komt een afvoerleiding bij de zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dat heeft de provincie Noord-Holland besloten. De zeeweg is in periodes met veel regen gevoelig voor wateroverlast. En dat kan ertoe leiden dat Bergen aan Zee onbereikbaar is. De provincie overweegt daarom de weg te verhogen, maar kiest nu toch voor een afvoer. Het werk aan de zeeweg moet in 2028 worden uitgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in Noord-Holland. Op de A4 gaat het eindelijk de goede kant op van Amsterdam naar Den Haag, want de weg was lange tijd in beide richtingen dicht bij Hoogmade. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog behoorlijk, maar die neemt heel snel af nu. Op de A44 daardoor ook file van Den Haag naar Amsterdam tussen Sassenheim en Noordwijkerhout, 10 minuten oponthoud. En ook op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er 2 jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. De gemeenteraad van Dijk en Baard wil dat onderzocht wordt of de bibliotheken in de Parelhof in Heeuwgewaard en de Binding in Zuid-Schaarbouwde tijdens de examenperiodes langer open kunnen blijven. De extra openingstijden moeten jongeren en andere inwoners meer ruimte bieden om te studeren of te werken als dat thuis lastig is. De raad nam daar dinsdagavond unanieme motie over aan tijdens de behandeling van de kadernota. De 2 inwoners die vorige maand een overvaller van de Albert Heijn in Uitgeest overmeesterden, zijn woensdag door de politie en de burgemeesters van Uitgeest en Castricum bedankt. Ze kregen een waarderingsmunt en een tegoedbon. Dankzij hun snelle optreden kon de verdachte direct na de overval worden aangehouden. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Castricum, is na zijn voorarrest weer overgedragen aan het zorgkader in zijn woonplaats. Een vrouw is donderdagmiddag met haar scootmobiel ten val gekomen op de Mauritskade in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 1 uur in een bocht. Ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Na de eerste hulp is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze ten val kwam is nog onduidelijk. De scootmobiel is door een omstander teruggebracht naar de zorginstelling waar zij verblijft. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instantie speelde een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Noord-Holland, onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade is de vertraging een half uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging ook een half uur. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaag en Wassenaar 15 kilometer file en 35 minuten vertraging door de problemen op de A4. En daardoor is het ook druk op de N208 Sassenheim-Haarlem voor de aansluiting met de N207 ook 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Supertramp. Sander Roger Hodgson begonnen zij zelf, gingen ze zelf verder in die tijd. En het resulteerde in deze plaat, Cannonball. Was een grote hit in de jaren 80. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek om 10 minuten over 4. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur vanmiddag bij je om jouw dag prettig af te sluiten. Of jouw werkdag. Ga lekker op de bank zitten. Schrop je schoenen uit. Voet op tafel. Schenk jezelf een kopje koffie in. En geniet van de mooie plaatjes. Zoals deze van Bruno Mars. Hier is Risk It All.

0: En Risk It All For You in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. We gaan er eentje doen, ouderwets vanaf vernieuw. Vanaf een LP, de Summer Album heet deze LP. Hier is de track van de Honeybus, I Can't Let Maggie Go.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

hij is wel een beetje vreemd, maar oh zo lekker. Foster the People met Pump Up Gigs hier in de Good Afternoon Show. Om 5:10 in de Good Afternoon Show. En ja, we zijn tot 6:00 vanavond bij om je oren te verwennen met alleen maar leuke plaatjes. Zoals deze van Cher. Dit is Believe.

Muziek waar je gewoon vrolijk van wordt. En lekkere gouden ouwe van Glen Campbell en The Southern Nights. Hier bij Radio Tatten voor de Kust en Duinstreek om 4 minuten voor half 5. We gaan ons opmaken voor de break van 4:30. Zijn zo weer terug met meer muziek. Tot die tijd gaan we luisteren naar Bonnie Tyler en Shakin' Stevens. We gaan rockend het half uur in met A Rockin' Good Way.

0: another break in headlines.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende. Kende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en de Hoogmade een uur oponthoud. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden is de vertraging een kwartier. De N207 Alphen aan de Rijn Hillegom voor de aansluiting met de A4 een kwartier oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er twee jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is woensdag gevierd dat er weer een bus gaat rijden. De eerste officiële busrit van lijn 260 is op zaterdag. Maar woensdag reed er al een bijzondere bus door de Beverkoog. Het ging om de historische stofzuigerbus uit Bergen. Ondernemers uit de Beverkoog maken zich al langer sterk voor de terugkeer van een busverbinding. Die is onder meer belangrijk voor jong personeel en stagiaires. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente valt het onder wonen en mag dat niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket is, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat in gesprek met het COA. Helo heeft weer een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Evi Appelman werd deze week officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis van Helo. Evi zit op kindcentrum De Ontdekkers, speelt harp bij ons podium en werd vorig jaar Nederlands kampioen trampolinespringen. Ieder schooljaar is er weer een nieuwe kinderburgemeester en daarvoor kan iedere groep 7 leerling zich aanmelden. Met de aanstelling van Evi zwaaide Naomi af als kinderburgemeester. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: gaan.
1: Nou, wij gaan nog zeker niet weg. We hebben nog even te gaan tot aan 6 uur in de Good Afternoon Show. Je hoorde zojuist Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. Om het zo maar te zeggen op zijn Belgisch. Rulas naar Jennifer Lopez. Hier is I'm Glad.

weet, tijd niet meer gehoord op de radio. Denk ik, pak hem er weer eens bij. Have a Heart hier in de Good Afternoon Show. Om 12 minuten over 4:30 hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je met deze show om jouw oren te verwennen met leuke plaatjes. Zoals deze van Matt.

Johnny Hates Jazz en The Heart of Gold. 11 minuten voor 5 is het geworden. Welkom als je er bent ingeschakeld. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen. Met alleen maar leuke plaatjes om jouw werkdag prettig af te sluiten. Of je gewone dag, wat je ook allemaal aan het doen bent. We zijn er allemaal voor jou. Hier is Olivia Rodrigo en The Stupid Song.

0: music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

Wild, You Came in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag 2 juni van het jaar 2026. Ook gelijk de laatste voor de aankomende 3 weken voor mij, want ik ga lekker op vakantie. Ja, je moet soms prioriteiten stellen. Maar wij gaan dit uurtje nog lekker door met Somber en Homewrecker.

En daar draait het allemaal om. Geniet van het leven, want het is zo kort. Maak er wat moois van. Jorden Desiree en live in deel 2 van de Good Afternoon Show. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan terug in de tijd met een echte zomerklassieker van Roger Sanchez. We waren ons een klein beetje in Ibiza met Another Chance.

Helen Fischer met het leuke plaatje Atemloos Tour die Nacht hier bij Radio 80. Bij deze plaat moet ik altijd aan die jaren 80 serie denken. Love and Marriage. Frank Sinatra zong hem. Hier is de gelijknamige plaat. Love and Marriage in de Good Afternoon Show.

Katy Perry met haar verhaal over haar eerste ontmoeting en relatie met een dame. I Kissed a Girl, hier bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met Justin Bieber, hier is Daisies.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
4: De politieke partij Ons Dorp heeft een zetel minder in de gemeenteraad van Bergen. Deze week maakte raadslid Rob van Dwingende bekend uit de partij te stappen en zelfstandig verder te gaan. Zijn eenmansfractie krijgt de naam Lokaal Liberaal. Volgens Van Dwingende kan hij de kiezers zo beter vertegenwoordigen. Het is een nieuwe tegenslag voor Ons Dorp, nadat het ook niet lukte om deel te worden van het nieuwe college van Bergen. Raads- en commissievergaderingen van Dijk en Waard worden mogelijk voortaan alleen nog in het gemeentehuis van heer Hugo Waard gehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt daarvoor. Anders moet €10.000 worden uitgegeven om in de toekomst de vergaderingen te kunnen blijven volgen via internet. De binding in Zuid-Schaanwouden blijft wel in beeld voor informatiebijeenkomsten. Over het voorstel wordt later verder gesproken. De provincie Noord-Holland geeft €5,8 miljoen subsidies aan verkeersveiligheid en doorfietsroutes. Een deel van het geld gaat naar Dijk en Waard en Heiloo. Projecten die daarmee gefinancierd worden zijn verbeterde fietspaden in Heerhugowaard en Langedijk en een 30 kilometer zone op de zeeweg in Heiloo. Deze regeling richt zich volgens de provincie op de locaties waar het effect op de verkeersveiligheid het grootst is. Er komt een afvoerleiding bij de zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dat heeft de provincie Noord-Holland besloten. De zeeweg is in periodes met veel regen gevoelig voor wateroverlast. En dat kan ertoe leiden dat Bergen aan Zee onbereikbaar is. De provincie overweegt daarom de weg te verhogen, maar kiest nu toch voor een afvoer. Het werk aan de zeeweg moet in 2028 worden uitgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Een goede raad die we ter harte moeten nemen. Drive safe, je hoorde Miles Smith samen met Niall Horan hier bij Radio 80. Nu met een lekkere gouden ouwe van Donna Lewis. Hier is I Will Always Love You Forever.

Een lekker nierzoet plaatje van Donna Lewis. I will always love you forever. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show van 2 juli 2026. En voorlopig even mijn laatste. Ik ga 3 weken lekker vakantie, dus ik spreek jullie over 3 weken weer. Geniet vanavond lekker van Frank Ruiters en de donderdagdate. En tot snel. En eet smakelijk voor straks. Let's go.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met ruim 100 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Zijn er maar een paar die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren? Dat is onder andere de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade is de vertraging 3 kwartier. Ze zijn daar een vrachtwagen met pech aan het bergen. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 10 minuten oponthoud. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de N231 Amstelveen-Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart sta je 1 kwartier in de file. En tot zover de aanwezigheid.

0: kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over...

0: komische. Hé, hey, je bent er weer, wat goed. Dit is hem weer.
1: Frank Ruijten.
0: Onze vaste afspraak.
1: De Donderdagdate.
0: En je hoorde net Tina Marie en It Must Be Magic. Wat goed dat je er bent, want we hebben vandaag ook weer gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Met vandaag biohacker Eduard de Wilde over PEMF. Arts voor natuurgeneeskunde Gijske de Ruijters bij ons over het bevorderen van een fase 2 ontgifting van de lever. En van praktijk Natuurbalans is hier Greetje van den Ede. Welke merken aromatherapie zou je nou het beste kunnen kiezen? En we spreken met orthomoleculair docent Birgit de Heij over histaminegevoeligheid.
2: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Tussendoor dus gezondheidsnieuws en lekkere feel-good muziek. Dus ga er lekker voor zitten en geniet ook van dit uur. Deze dubbele uren bij de Donderdagdate. Hier is Scritti Politti en Woodbees.

0: Lekker plaatje.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Langdurig zitten is slecht voor je gezondheid, maar elk half uur even opstaan en lopen kan de suikerpiek na het eten al flink dempen. Een grote analyse bevestigt dat korte bewegingspauzes, vooral wandelen, je bloedsuiker en insuline direct verbeteren vergeleken met onafgebroken zitten. Het lijkt erop dat vaker onderbreken, bijvoorbeeld elke 20 minuten, net iets effectiever is dan minder frequente bewegingspauzes. Hoewel dit directe voordelen biedt voor je stofwisseling op de korte termijn, is nog niet bewezen dat het ook op de lange duur ziektes voorkomt. Een gezonde leefstijl is niet alleen belangrijk om kanker te voorkomen, maar kan ook de kans op overlijden aan de ziekte aanzienlijk verkleinen. Een grote Australische studie volgde duizenden gezonde ouderen 17 jaar lang en zag dat wie zich strikt aan de richtlijnen hield, 26% minder kans had om aan kanker te overlijden. Deze levensstijl betekent onder meer veel volwaardige plantaardige voeding eten, weinig bewerkte producten en geen alcohol, regelmatig bewegen en ook een gezond gewicht behouden. Ook het risico op overlijden door andere oorzaken lag bij deze groep 10% lager dan bij mensen die de adviezen eigenlijk niet opvolgden. Dit onderzoek bevestigt dat een gezonde levenswijze een krachtig schild is, niet alleen tegen het ontstaan van kanker, maar ook voor het verbeteren van de lange termijn kans op overleving. Gezond ouder worden dus, hè? Zometeen hier Biohacker Eduard de Wilde.

0: was dat. Jij bent lekker bij de donderdag date en dat doe je heel goed. Contact nu met Eduard de Wilde van livehealthy.com. Hallo Eduard.
1: Hey Frank.
0: Hey, vandaag wil ik graag met je ingaan op vormen van frequentietherapie en PEMF. Dat is pulserende elektromagnetische veldtherapie.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat jij ervan weet en hoe jij ernaar kijkt en of jij het ook toepast.
1: Ja, ja, ik vind dat ontzettend interessant. Het idee is dat je stroom op je lichaam zet. En dan denken de mensen, die vinden dat eng. Maar dat is een compleet veilig voltage. En de gedachte erachter is dat het daarmee het voltage in je cellen weer herstelt. Waardoor je je cellen ook weer beter kunnen functioneren. En als gevolg daarvan dat bijvoorbeeld ontstekingen, beschadigingen weer ondersteund. Het herstel ervan ondersteund wordt. Dus het wordt heel veel gebruikt wanneer je bijvoorbeeld spierschade hebt. Of je hebt een spier gescheurd, of je hebt iets in je gewrichten. Dat je met behulp van een PEMF apparaat je herstel kunt versnellen. En ik heb, zeg maar, op de Biohacking Conference in Amerika heb ik op stoelen gezeten. Daar hebben ze echt apparaten die kosten $15.000. Waarbij je dan hele krachtige signalen krijgt. En dat is in het begin is dat best wel een beetje eng gevoel. Want dan krijg je dat puls. Dat krijg je dan ook daadwerkelijk als een puls. Je voelt echt die een soort van klappen in je lichaam. Wanneer die stroomstoten komen. Maar dat is nog steeds zijn het hele veilige stroomstoten. Maar waanzinnig effectief. Die conferentie duurde daar 3 dagen. Ik heb daar 3 dagen. Ben ik elke ochtend meteen er naartoe gegaan om erop te zitten. Omdat ik ook last had van blessures als gevolg van net verkeerde techniek bij mijn krachttraining. En ik heb zelf een consumentenapparaat thuis. En ik moet eerlijk zeggen dat dat ook echt heel goed werkt. Dat is niet zo sterk. Eigenlijk voel je er ook helemaal niks van. Je bindt dat rondom je arm of om je been. En er zitten dan van die synapsen op die stroom begeleiden. En dat heb ik ook gebruikt toen ik met waterskiën een verkeerde start maakte en mijn lies scheurde. Dat was een best wel een ernstige blessure. En ik heb dat ding erop gezet. En natuurlijk met allerlei andere tools probeer je dan het proces zo mogelijk te versnellen. Dus ik durf niet te beweren dat het alleen maar de PEMF is die ervoor heeft gezorgd dat ik binnen 2 weken, 3 weken alweer gewoon normaal kon lopen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het absoluut het herstel enorm heeft ondersteund. En het is ook iets wat ook al heel lang wordt onderzocht. En ook in ziekenhuizen wordt toegepast. Dus het is niet een techniek, een boevoe-techniek, waarvan je denkt van, nou ja, weet je, als je erin gelooft, dan zal het wel helpen. Nee, het is echt goed onderbouwd, wetenschappelijk onderbouwd. En het leuke is dat het ook toegankelijk is voor consumenten. Dus op het moment dat ik weer, wat ik net al zei, iets te hard aan de gewicht heb getrokken en mijn schouder is daar best wel gevoelig voor, pijn voel in die schouder, dan doe ik altijd mijn apparaat erop. En dat, weet je, je doet het voor 2-3 uur. Het is een hele lichte stroom. Je merkt er verder niks van. Je kunt er gewoon werken en alles mee doen. En dan voel ik echt dat het herstel veel sneller gaat.
0: En hoe zijn die PEMF-apparaten te vergelijken met die frequentietherapie van Rife? Is dat nou echt totaal iets anders of heeft het met elkaar te maken?
1: Volgens mij is het totaal iets anders. Kijk, dit zijn echt pulsen, elektrische pulsen die je door je lichaam stuurt. Het werkt ook systemisch. Ja, dat heeft te maken met die ionen. Hè, dus je cellen zijn elektrisch geladen en het herstelt dan die voltage in je cellen. En die frequentietherapie is volgens mij een compleet andere toepassing.
0: Mm-hmm. Ja, en hoe kom je ertoe de keuze van de goede apparaten? Want er is een enorm aanbod aan PEMF-apparaten.
1: Ja, ik heb er eentje gekocht die mij werd aanbevolen door iemand die daar hele goede resultaten mee had gehad. Ik heb zelf de Arc for Health. Die moet je volgens mij in Engeland bestellen. Maar ik heb het laatst aangeraden aan een vriend van mij die een knieblessure had. En die had hem heel snel in huis. Ja, dat is in ieder geval een apparaat dat ik ken en die goed is.
0: En voor welke indicaties is deze prima inzetbaar? Dus voor herstel, voor het sowieso voor zorgen dat dat cellen het goede voltage terugkrijgen?
1: Ja, het is met name voor herstel van spieren, van gewrichten en ook zelfs botten. En het verbetert ook je slaap, gek genoeg. Dus ik zou het zelf niet gebruiken puur met als doel om mijn slaapkwaliteit te verbeteren. Maar dat is een soort bijeffect wat ook wordt gerapporteerd. Maar het is echt primair. Dus daarom wordt het ook veel gebruikt door fysiotherapeuten.
0: Ja, in de sportgeneeskunde.
1: Ja.
0: Dus die signalen komen heel diep in het lichaam. Daar zetten ze blijkbaar aan tot herstel of tot een betere doorbloeding.
1: Ja.
0: Het werkt ook preventief, ja, denk ik.
1: Ja, en ook de aanmaak van NO.
0: Stikstofmonoxide.
1: Ja, en dat zorgt dan weer voor een betere circulatie. Dus de ATP-productie die gaat omhoog, de energie. De ontstekingen gaan omlaag. En je krijgt met die En ook krijg je ook een betere circulatie. Dat is een beetje, zeg maar, de effecten die gaan ontstaan.
0: Hm. En ken jij de Spooky 2? Dat is dus wel weer die frequentietherapie. Maar die heeft volgens mij ook een soort module om daar een PEMF-apparaat van te maken.
1: Oké, okay, dat zou goed kunnen. Daar ben ik niet mee bekend.
0: Nee, oké, nee. Goed. En kun je nog de luisteraars wat aanraden? Dat je zegt van let hierop of let daarop of hou hier rekening mee?
1: Nou, heel simpel, als je een apparaat kiest, let dan vooral op de reviews, de kwaliteit die erachter zit, het wetenschappelijk onderzoek waar ze naar refereren, dat het gewoon een betrouwbare club is. Dat is het. En voor de rest is het heel veilig om te gebruiken.
0: Mooi. Nou, dankjewel voor deze informatie, Eduard.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Oké. Okay.

Bij hartfalen wordt vaak geadviseerd om zout te beperken. Maar een nieuwe analyse waarschuwt dat dit de sterfterisico's juist kan verhogen. Onderzoek toont aan dat patiënten met een streng zoutdieet een grotere kans hadden op overlijden dan degene die een normale hoeveelheid zout aten. Dit verrassende effect lijkt vooral op te treden wanneer zoutbeperking wordt gecombineerd met vochtbeperking en het gebruik van vochtafdrijvende medicijnen. De resultaten zijn niet eenduidig omdat de studies vaak sterk verschilden in hoe streng het dieet was en welke andere behandelingen werden toegepast. Het roept wel de vraag op of het standaardadvies voor alle hartfalen patiënten wel juist is, of dat een te lage zoutinname in sommige gevallen juist schadelijk uitpakt. Er is meer onderzoek nodig om precies vast te stellen voor welke patiënten zoutbeperking wel of juist niet veilig is. Straks hier arts voor natuurgeneeskunde, Gijske de Ruig. Hoe kun je de fase 2 ontgifting in de lever bevorderen? Je hebt twee fases daar trouwens, 1 en 2. Bij heel veel mensen loopt fase 2 ontgiftiging niet goed. Dus dat hoor je straks meer over. Nog even muziek. Dit is Narada Michael Walden. En Divine Emotions in de lange versie waar we het grootste deel van draaien. Oké,

0: donderdag date. Dit is Gijske de Ruig.
1: Hallo Gijske.
2: Hallo Frank.
1: Hi. Vorige keer heb je wat verteld over hoe het werkt met leverontgiftiging. En je hebt iets verteld over fase 1 en fase 2. Waarbij fase 1 belangrijk is voor de vetoplosbare toxines. En bij fase 2 dan ontstaan er weer stoffen. Die worden dan via het water zeg maar, uitgescheiden als het goed gaat. Maar bij veel mensen loopt fase 2 niet helemaal optimaal. Mm-hmm. Kun je daar wel meer specifiek op ingaan?
2: Ja, die fase 2, ik noem altijd maar, dat bestaat uit 6 fabriekjes in die lever. Het zijn allemaal fabriekjes die hun werk moeten doen. En de belangrijkste die de meeste mensen vast wel eens gehoord hebben, is onder andere die methylering. Dat is dus een van die fabriekjes. En dat is een hele belangrijke omzetting. Die zorgt er eigenlijk voor dat je met methyldonoren, daar komt het woord methylering ook vandaan, met methyldonoren bepaalde omzettingen kunt maken. En dan worden de stoffen gemethyleerd. Nou, dat is heel belangrijk voor neurotransmitters, hormonen, et cetera. Maar heel veel mensen hebben dus in die methylering een zwak gen. Misschien heb je wel eens gehoord van het MTHFR-gen. In Amerika noemen ze dat motherfucker. Ja. Lekker onthouden. En COMT, COMT of HNMT, dat zijn de belangrijkste genen, onder andere binnen die methylering. En die hebben veel polymorfisme. Dus die hebben veel variaties. En bij veel mensen loopt die dus niet optimaal. Hè? 60% of soms maar 30%. En dan weet je dus dat je problemen hebt met je methylering. En die mensen merken dat ook. Die zijn wat stressgevoeliger. Hebben misschien wat meer problemen met hun hormonen. Dus vooral vrouwen hebben hier last van. En staan ze dan eenmaal onder druk, onder stress, dan wordt het nog slechter. Nou, doe je dan dat onderzoek en blijkt dus dat je die variatie hebt, dan is het dus heel belangrijk om je hele leven lang die methyldonoren wat meer te suppleren. Misschien meer dan dat we gewend zijn met alleen maar een beetje voeding. Dus dan kun je denken aan voeding waar methyldonoren in zitten. Dus denk maar aan cottage cheese of kidneybonen, limzen, quinoa, vis natuurlijk ook. De brassica-familie, dat zijn hele mooie voedingsmiddelen om die methylering een klein beetje meer aan te zwengelen. En wij geven vaak suppletie erbij met methyldonoren. Dus daar zitten natuurlijk altijd alle B-vitamines in. Wat methionine of TMG. Magnesium is een belangrijke. SAMe. Dus je kunt op maat met suppletie en met voeding kun je die methylering sterk houden. En dat is natuurlijk eigenlijk je hele leven van belang. Want jij bent geboren met een zwak gen. Dat verandert niet, maar je kunt natuurlijk wel de omgeving veranderen.
1: Ja. En volgens mij hoort vitamine B12 ook bij dat rijtje, hè? Methylcobalamine.
2: Ja. Ja, van de B's. Maar eigenlijk zeg ik altijd, je hebt ze bijna allemaal wel nodig. Dus hou het bij zo'n actief B-complex. Er zijn ook methyldonoren supplementen op de markt. Dus daar zit de hele mix in. En er zit dan vaak ook wat glutathion bij. En dus het is ook makkelijk om dan zo'n methyldonoren complex te kopen. Dan weet je zeker dat je ze allemaal hebt. En het hoeft ook altijd niet per se heel hoog gedoseerd. Je kan beter zeggen een paar keer per week een laag gedoseerde methyldonoren complex. Waardoor je dat je hele leven kunt bijhouden. En als je heel veel stress hebt of als je heel ongezond leeft, dan weet je dat je mogelijk even wat meer nodig hebt. En gaat het een tijdje goed met je, kun je natuurlijk ook wel eens een tijdje zonder. En zo kun je een beetje spelen met de kennis die je dan eenmaal weet, die je eenmaal hebt.
1: Ja, dus zo hef je zeg maar wat misgaat een klein beetje op. En je noemde tussendoor ook qua voeding is de brassica-familie goed. Groente uit de brassica-familie. Ik denk dat je bedoelt broccoli en bloemkool.
2: Ja, onder andere. Klopt. Ja. Die hebben van die ontgiftende werkingen, die kunnen de methylering mee ondersteunen. Ja, en vis is een hele belangrijke. En het leuke is, met deze voedingsmiddelen die ik nu benoem, weten we dat er ook andere fabriekjes worden ondersteund. He, dus als we kijken naar bijvoorbeeld zo'n avocado, die komt bij heel veel van die fabriekjes voor. Als je regelmatig avocado eet, dan doe je ook goed op de glutathion-conjugatie. Dat is een andere fabriek van de lever, die heel belangrijk is bij het ontgiften. En je doet het dan heel goed voor de acetylering. Dat is weer zo'n fabriekje. Het zijn allemaal moeilijke woorden, ook niet zo heel belangrijk nu. Maar het gaat er meer om dat bepaalde voedingsmiddelen zoals algen en granen en noten en peulvruchten, dat we die vaak terug zien komen bij die verschillende fabriekjes van de lever.
1: Gelukkig wel. Dus je kan het misschien bijna onbewust al voor de voedingsmiddelen gaan kiezen die jou bij een bepaald probleem helpen. Die langzaam maken dat je je wat rustiger voelt of beter voelt.
2: Dat klopt. En een hele moeilijke, volgens mij heb ik het al eerder met jou benoemd, dat is die glucuronidatie. Dat is ook een fabriekje van de lever. Die zorgt onder andere voor dat UGT1A1-gen, die zorgt voor het goed ontgiften van bijvoorbeeld bilirubine. Hè, dat is die kleurstof, de afbraak van hemoglobine. Daardoor wordt je ontlasting altijd mooi donkerbruin. Op het moment dat je daar wat zwakke glucuronidatie hebt lopen, heb je vaak ook problemen met die gal. En voor die groep is het ook nog verstandig om heel bitter te eten. Dus bittere stofjes. Dus denk aan artisjok of aan de paardenbloem. De galstroom wat meer ondersteunen. Als je daar dus last van hebt met die glucuronidatie. Dus die galstroom kun je ook nog ondersteunen met wat extra appelazijn drinken voor het eten. Of wat ei eten. Dat zijn ook galdrijvers. Dus die glucuronidatie is een hele belangrijke, net als de methylatie en de glutathionconjugatie, hele belangrijke ontgiftende fabriek. En met name deze laatste zien we vaak bij vrouwen problemen krijgen in de hormoonhuishouding. Als dat niet lekker loopt. Mm-hmm. Of obstipatie. Hè, want die galzouten, die galzuren, die stromen niet lekker. Die galstroom doet het vaak niet goed. Dus mensen klagen ook vaak over obstipatie. Ja, dan kun je natuurlijk voorstellen dat toxines ook wel wat langer in het lichaam blijven dan dat ze worden uitgescheiden.
1: Ja. Is ook een symptoom van een probleem met glucuronidatie dat de ontlasting heel licht ziet en een beetje dunnig is?
2: Ja, nou, dunnig kan, maar licht zeker. Want licht gekleurd betekent dus dat er te weinig bilirubine in zit. Ik zeg het verkeerd. In bloed zien we vaak veel bilirubine. Dus dat betekent dat je bilirubine niet via de ontlasting wordt uitgescheiden, maar dat het zich in het bloed gaat stapelen. Die uitslagen komen vaak voorbij. Hoog bilirubine, hoog cholesterol. En dan is de oorzaak problemen in die galstroom. Want met die gal moet je in feite je bilirubine kunnen uitpoepen in dit geval. Dan is die ook mooi donker. Ja. Dus je hebt helemaal gelijk. Lichte ontlasting is vaak een teken dat het in die galwegen niet goed gaat. En vaak zit daar dus zo'n glucuronidatieprobleem onder.
1: Mm-hmm. Ja. En kun je nu ook in het algemeen problemen bij die fase 2 ontgiftiging voorkomen met een supplement zoals Maria Distel?
2: Ja hoor, je hebt zeker nog planten bij wie je ook die fase kunt ondersteunen. Maria Distel, een artisjok, paardenbloem. Maar ook kurkuma kan dat. Of rode klaver. Boldoblad is ook een mooie. Dus planten hebben absoluut een positief effect op de lever. Ja, Maria Distel doet dat ook. Dus dat kun je zeker ondersteunen. Maar goed, planten zijn interessant. Maar ik zeg altijd, als je de bouwstofjes niet hebt of de cofactoren niet hebt, doe je het nog niet optimaal. Hè? Dus vandaar dat je naast de planten en de kruiden ook nog wel kunt werken met

0: twee achter elkaar hoor je trouwens.
1: De donderdagdate.
0: Dat was Donny Hathaway en Flying Easy. En daarvoor hoor je Louis Hoffman en Siesta Freestyle.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Het tijdstip waarop je melatonine slikt is cruciaal voor je bloedsuiker. Vlak bij het eten kan het de suikerspiek verhogen. Maar op de juiste tijd heeft het een gunstig effect. Een grote analyse toont aan dat melatonine de lange termijn bloedsuikerwaarde, de HbA1c dus, en ook de insulinespiegel, licht verlaagt bij mensen met gezondheidsklachten. Dit positieve resultaat lijkt vooral te ontstaan wanneer het supplement minstens 2 uur na de laatste maaltijd wordt ingenomen, zodat het niet interfereert met de spijsvertering. De verbetering in de suikerhuishouding hangt waarschijnlijk samen met het vermogen van melatonine om de slaapkwaliteit te verbeteren. En dat is essentieel voor een goede stofwisseling. Het advies is dus heel duidelijk. Slik je melatonine voor het slapen gaan, een half uur ongeveer. Maar wacht geruime tijd na het avondeten om negatieve effecten op je bloedsuiker te voorkomen.

fade ze weg. Het is niet een plaatje met een duidelijk einde, maar leuk hè? Het was Roberta Flack en Feel Like Making Love. Zometeen uur 2 van de Donderdag Date. Daarin Greetje van den Ede van Praktijk Natuurbalans over het kiezen van de beste flesjes voor aromatherapie. En orthomoleculair docent Birgit de Heij over histaminegevoeligheid. Tussendoor een aantal berichten gezondheidsnieuws. Dus zie ik jou in uur 2. Hier is Earth, Wind & Fire en Star.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging vanaf Hoofddorp is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug. Dit is het tweede uur.

0: Woensdagdate.
1: Ja, dat ben ik. Goed dat je er bent. Dit is het tweede uur met straks weer een blokje gezondheidsnieuws.
0: De donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
1: Hier is College.

Ja, yeah, we like it. Je schrijft de naam van deze band met dubbel L, dus wordt het Colors. En dat was de Do You Like Our Music? De rode antioxidant astaxanthine, die van nature zit in algen en zeevruchten, kan het bloedsuiker en het cholesterolgehalte bij mensen met diabetes type 2 significant verbeteren. Een analyse van 9 studies toont aan dat dagelijks 6 tot 12 milligram astaxanthine de nuchtere suikerwaarde met 16 punten en de lange termijnwaarde HbA1c met 0,3% verlaagt. Ook het vetprofiel gaat vooruit. Het slechte cholesterol en de triglyceriden dalen merkbaar, terwijl het goede cholesterol juist een kleine stijging laat zien. Deze gunstige effecten zijn vooral duidelijk bij mensen met diabetes. Voor mensen in een prediabetesfase is het bewijs nog beperkt, omdat daar minder onderzoek naar is gedaan. Hoewel dit supplement, dus astaxanthine, geen invloed heeft op het lichaamsgewicht, biedt het wel een krachtige metabole ondersteuning voor een periode van minimaal een half jaar. Nou, meer gezondheidsnieuws hoor je straks. Maar eerst hebben wij zo meteen hier Greetje van den Ede van Praktijk Natuurbalans. Als je kijkt op de website, dan zie je dat ze al heel vaak wat verteld heeft over diverse vormen van aromatherapie. En ja, welke keuze moet je nu maken qua merk? Want je hebt er zoveel qua aanbod. Wat is goed om op te letten? Nou, die vraag leggen we voor aan Greetje zometeen. Dan deze dame, Grace Jones.

0: finish her high school diploma. I wanted to say I'm so proud of you for finishing school. You taught me it's never too late to achieve your dreams. I hope to make you as proud as you have made me.
1: When you graduate, they graduate. Finish your high school diploma for you and for them. Visit finishyourdiploma.org to find free and supportive adult education centers near you. Brought to you by the Dollar General Literacy Foundation and the Ad Council.
2: Nu dan, Greetje van den Ede van Praktijk Natuurbalans. Hallo Greetje.
3: Hallo Frank.
2: Kun je een klein beetje helpen bij het kiezen van de goede merken voor essentiële oliën? Want er zijn van die merken die proberen ook wel wat mensen binnen te halen. En dan denk je van, nou ja, laat ik ook maar doen, dat klinkt goed. Maar hoe kun je nou als consument ook de beste merken kiezen uit het aanbod?
3: Ja, dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Want we zien op social media en op andere kanalen... vaak, ik krijg daar heel vaak vragen over van mensen. Dat is een van de meest gestelde vragen dat mensen mij via mail of berichten bezorgen. Wat zijn nu de goede merken van essentiële olie? En natuurlijk, het is niet eenvoudig en ik ga ook geen merken noemen. Maar het is belangrijk dat je weet wat kwaliteitskenmerken zijn van de olie zelf. En waar de alarmtekens, waar de rode lichtjes bij jezelf moeten aangaan. Een eerste voorbeeld is, je hoeft geen account te maken of een contract te tekenen met een bepaald merk of met een persoon om essentiële olie te gaan gebruiken. Dat is iets wat dan vaak wordt toegepast en dat zijn dan multilevel marketing. En iedereen mag iets verdienen natuurlijk, maar we zien dat mensen echt worden binnengehaald en dat ze maandelijks dat aangespoord worden om te bestellen maandelijks zoveel olie en je krijgt dan korting, maar uiteindelijk ben je veel meer kwijt dan wanneer je gewoon naar een goede drogisterij of natuurwinkel gaat en daar een degelijk merk koopt van de olie die je echt nodig hebt, hè. Wat ze daarbij aanbieden, en dat is net het marketing stuk van hen, dat is dat ze een ondersteuning geven. Hè. Men geeft ondersteuning van hoe je gebruikt je dit en dat en zo. En dan ben ik echt wel geschrokken als ik bepaalde adviezen las. Hè. Men zegt van essentiële olie in thee te doen, gewoon bovenop water, van enorm veel druppels inwendig te nemen. Echt gevaarlijke toestanden. En daar wil ik toch wel mensen voor waarschuwen. Als je essentiële olie wil gaan gebruiken, lees degelijke literatuur erover. En laat je niet door mensen zomaar adviseren van heel veel dingen in te nemen. Of bepaalde zaken te gebruiken op de huid rechtstreeks of in thee. Lees erover in het groothandboek aromatherapie bijvoorbeeld. Hè. Er is heel wat degelijk literatuur beschikbaar, maar ik ben daar echt bezorgd over. En daarom is het goed als je gaat kiezen van, nu weet je al van die gemeenschappen, welke essentiële olie, als je naar de winkel gaat, welke zijn nu geschikt? En dat zijn dan de kwaliteitseisen. Daar zullen we het ook even over hebben, Frank.
4: Ja,
3: over
4: graag. Prima.
3: Aan het etiket, wat zie je nu? Allee, hoe kan je nu weten dat je een degelijke olie hebt? En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik heb een mooi etiket gemaakt. Ik ga dat wel eens op de website zetten. Ik ga proberen om dat eens heel duidelijk te stellen. Op het etiket moet natuurlijk de term essentiële olie staan. Dat staat boven alles. Ja. En je denkt, dat is normaal. Maar er zijn flesjes waar fragrance op staat. Of parfum, of extract. Hè, extra. Dus dat zijn dingen die... Dat is al foute boel. Hè. En dan zitten we aan een belangrijk stuk. En dat is de naam, de plantennaam. Waarvan de essentiële olie komt. En die moet er in het Nederlands op staan. Maar ook de botanische naam. En de botanische naam, dat is toch wel een heel uitgebreid stuk. Ik ga maar zeggen bij lavendel bijvoorbeeld, als erop staat essentiële olie, echte lavendel, dan moet daar ook de botanische naam Lavandula angustifolia bij staan. Ja. Hè? Want als er alleen maar Lavandula bij staat, Lavandula is eigenlijk de genus, de geslachtsnaam van een heel aantal planten waar verschillende soorten onder zitten en wat iets helemaal anders kan zijn dan wat jij denkt dat het is. Dus het is belangrijk dat die botanische naam voor volledig eigenlijk vernoemd wordt. Want bijvoorbeeld een lavandijn, wat wij zeggen een lavandijn, dan staat er ook bij X. Een X, hè, dat is een kruising. Intermedia super bijvoorbeeld. Hè, dat is een kruising en dat is een lavandijn. Wat ook nog een perfect, hele goede olie is als lavendelolie. Hè. Maar het is iets anders. Er zitten iets andere inhoudstoffen in. Nou. Daarbij. En dat staat vaak ook op een goed etiket staan. Ook de twee of drie belangrijkste inhoudstoffen. Daaraan kan je ook al zien, dit is een degelijk merk als dat erbij staat. Hè.
2: We gaan er dan wel van uit dat die etiketten dan ook kloppen.
3: Ja. Dus die etiketten die zouden moeten kloppen, inderdaad. Ja, ja. Die zouden normaal gezien, nu een firma, als die de dingen daarop zetten, is dat wel oké. Okay, maar we zien vaak merken waar dat op staat, essentiële olie rozemarijn. En dan zien we ofwel Rosmarinus officinalis bijvoorbeeld, dat is de botanische naam. Maar er staat niet op welk chemotype het is. Chemotype is afgekort CT. Hè, dat staat vaak in afkorting op zo'n klein etiketje. Maar er zijn drie verschillende chemotypen van rozemarijn die allemaal een verschillende werking hebben. De cineol, die gaan we vooral gebruiken bij luchtwegeninfectie, verslijmend. En dan hebben we nog de verbenon. We hebben verschillende chemotypes, zie je. En als je echt met aromatherapie degelijk wil werken, een merk kiezen, dan moet dat daarop staan, omdat je dan pas echt de therapeutische indicaties kan gaan, eigenschappen en de indicaties kan gaan toepassen. Dus het is toch wel een belangrijk ding, dat chemotype. Vooral ook, en als we het dan hebben over iets heel populair, eucalyptus. Dat staat op heel wat flesjes, eucalyptus. Maar eucalyptus globulus is de meest gebruikte. En die mag niet gebruikt worden voor kinderen onder de 12 jaar. Dus het is dus super, omdat dat echt wel beperkingen heeft in het gebruik. Dat is niet zo veilig voor kleine kinderen. Dus het is heel belangrijk om te weten dat je de eucalyptus globulus of de eucalyptus radiata bijvoorbeeld aankoopt. Dus dat moet echt wel op het flesje staan.
2: Ja, goed om te weten, want als je gewoon kijkt bij de drogist, zie je hier in Nederland sowieso eucalyptusolie en lavendelolie en van vaak wat algemenere merken, dat je denkt van, nou, ik weet niet of dit verdund is, maar het is vrij goedkoop namelijk.
3: Ja, er wordt er natuurlijk verdund. Het wordt vaak verdund in een olie, ja, in een plantaardige olie met alcohol, met andere chemische oplosmiddelen. Dan maakt het goedkoper natuurlijk. Maar als je deze kenmerken al op een etiket ziet, dan kan je al iets zekerder zijn. Het extra en het superding wat ik eigenlijk ook aanraad is om biologisch gecertificeerde olie te hebben. En dan heb ik het over de werkelijk gecertificeerde biolabels. En in Europa is dat eigenlijk het groene blaadje. En dat is verplicht om, als je de term biologisch, als je beweert dat het biologisch is en je wil die als biologisch verkopen in Europa, dus ook in Nederland en in België, dan moet dat labeltje erop staan. Dat gezet, als het er niet op staat, is het geen biologische olie. Nu, er zijn ingevoerde oliën van Amerika en Australië bijvoorbeeld. En die hebben ook enkele keurmerken die door Europa erkend zijn. En dan hebben we het over de USDA, dus voor Amerikaanse oliën. Mm-hmm. En ook Australische en zo, maar dat is minder. Maar het geldt niet voor veel merken zeggen onze olie is biologisch en die komen van Amerika bijvoorbeeld. We hebben dat allemaal gecontroleerd, maar die hebben hun eigen keuringsorganisme. En dat is natuurlijk niet oké. Okay. Dat is als we bij de bakker gaan vragen of zijn brood goed is. Mm-hmm. Dat is hetzelfde. Dus ja, we moeten die onafhankelijke certificaten hebben van het biolabel. En dan kunnen we eigenlijk vrij zeker zijn dat we een goede, degelijke, kwaliteitsvolle essentiële olie hebben die we kunnen inzetten bij dagelijks.
2: Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat het betrouwbaar is en dat je het goede inademt en niet juist keerde stoffen waardoor je je inademing nog meer verslechtert.
3: Ja, zeker dat ook. Maar en vaak beweren die merken ook dat ze veel beter zijn dan de anderen. En ze vragen ook, ze zijn ook vaak 3 keer zo duur. Natuurlijk, echte goede essentiële olie kan je niet hebben voor 2 euro. Hè, voor een flesje, dat kan niet. Maar de meeste, de doorsnee olie, zoals citroen, lavendel, mandarijn, heb je onder de 10 euro een heel degelijk flesje van 10 milliliter. Biologisch gecertificeerd, officieel keurmerk, alles erop en eraan. Dus het hoeft echt niet duur te zijn als je met essentiële olie aan de slag wil. Okay. En dat vind ik een groot voordeel en een grote waarde hieraan eigenlijk.
2: Ja. Ja, ook geruststellend en ook heel fijn om te weten. En ook nu weten we waar we op kunnen letten. Dus let onder andere op dat biologisch en lees goed het etiket.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Goed. Heel hartelijk bedankt, Greetje.
3: Graag gedaan, Frank.

0: Cold and Dance Yourself Dizzy. Goed dat je er bent.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Mensen met een depressie hebben vaak moeite om gezond te koken. Maar het geven van kant-en-klare maaltijden met weinig bewerkingen kan een grote doorbraak zijn. Een recente studie toont aan dat het laten bezorgen van verse maaltijden de depressieklachten veel sterker vermindert dan alleen het geven van voedingsadvies. Deelnemers die de maaltijden kregen zagen hun scores bijna 3 keer zoveel verbeteren als de groep die zelf aan de slag moest met adviezen. Dit suggereert dat de drempel om gezond te eten voor deze groep met depressieve klachten te hoog is. En dat praktische ondersteuning essentieel is voor het slagen van een dieetinterventie. Hoewel het onderzoek klein was, bevestigt het dat een beter voedingspatroon direct samenhangt met minder somberheid, mits je de mensen helpt om dat eten ook daadwerkelijk op hun bord te krijgen. Het biedt dus hoop dat het verlichten van de dagelijkse beslissingen rondom eten een effectieve, helpende stap kan zijn in de behandeling van depressie. Zometeen hier Birgitte Heijs is al bijna bij ons. Zij is ortomoleculair docent en therapeut. En wat ik al eerder zei, ze praat met ons over de gevoeligheid voor histamine. Wat we trouwens allemaal wel kunnen hebben, of een deel daarvan heeft het tussen aanliggen en DNA. Heeft al meer. Wat kun je dan doen? Hier eerst Stevie Wonder.

0: gast nu Birgit de Heij. Hallo Birgit.
1: Hoi Frank.
0: Hey, van harte welkom.
1: Dank je.
0: En het voorstel is om nu even in te gaan vandaag op histamine. En ik weet dat er een bepaalde invloed is van het eten van gefermenteerde voeding. Hè, zoals groente die gefermenteerd is, zuurkool, kimchi. En de hoeveelheid histamine die het lichaam aanmaakt. En ik heb ook het idee dat het niet te veel moet zijn, maar een soort balans. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En we zien wel steeds meer dat de mensen histamine gevoelig worden. En dat betekent gewoon dat je te veel histamine eigenlijk aanmaakt. Of je krijgt het binnen vanuit voeding. En te veel histamine aanmaken, dat kunnen we dan remmen door bijvoorbeeld vitamine C te nemen. Dan wordt het uit de mestcellen minder naar buiten gebracht. En we kunnen ook zeggen, de darmflora beter op orde. De darmflora zou de histamine moeten afbreken. Als dat niet voldoende gebeurt, heb je een overschot. Maar we hebben nog een derde groep, is inderdaad die voeding. Nou, nu wordt er natuurlijk enorm geroepen van neem gefermenteerde voeding. Dat is zo goed om die darmflora op orde te krijgen. Maar dat klopt. Alleen als je een overschot hebt en histamine, en je gaat voeding eten met histamine erin, nog eens extra, dan kan dat het proces natuurlijk alleen maar verergeren. En dan praat ik over COPD, over astma, maar ook jeukende huid enzovoort. En we hebben een beetje histamine nodig, maar niet te veel. En dan zie je in die gefermenteerde voeding dat heel veel histamine bevat. Mm-hmm. Dus het is heel fijn om die darmflora met histamine of met gefermenteerde voeding naar boven te halen. Hè, dat er goede stoffen naar boven komen, de bacteriën kunnen groeien. Maar daarbij krijg je dus een teveel aan histamine. Dus het is lang niet voor iedereen geschikt. Dat is een beetje waar ik tegenaan loop als therapeut. Dat ik dan denk van, oh jongens, dit is ook niet de bedoeling.
0: Hoe kan je erachter komen dat als jij bijvoorbeeld zuurkool eet en je hebt echt een sowieso al een, ben je gevoelig voor histamine geworden en je krijgt er nog meer van binnen. Ja. Weet je dan direct van, dat moet die zuurkool zijn geweest? Of hoe kom je daar dan achter?
1: Ja, daar kom je alleen maar achter door wat je zegt, ook signaleren. Eerst is al, heel veel mensen hebben niet door dat ze gevoelig zijn voor histamine. Als er histamine overschot is. Het is een hele simpele test om dat wel te weten. Is met zo'n platte spatel langs je hals schrapen. Die huid wordt rood. En als die huid langer rood blijft dan een minuut of drie. Zeker over de 5 minuten. Dan weet je, er zit een histamine gevoeligheid in. En dan, als je daar bewust van bent, ga je er veel meer op letten. Krijg je, als je bijvoorbeeld, rode wijn is ook gefermenteerd. Olijf is gefermenteerd, kaas is gefermenteerd, yoghurt is gefermenteerd. Zuurkool is inderdaad zeker een bron van gefermenteerde voeding. Heel goed voor je darmflora, heel goed voor je maag. Maar als je daar last van krijgt omdat de histamine overschot is, ja, dan werkt het dus niet. En dan krijg je de jeuk onmiddellijk enzovoort. Mensen kunnen er ook wel moe van worden, maar dat gebeurt vaak op langere termijn. Dat is niet à la minuut. Het is vaak eerder een jeukerig gevoel op de huid of benauwd op de longen. Ja, dus die gefermenteerde voeding is goed, maar niet voor iedereen en niet in die hele grote hoeveelheden waarop het op dit moment toch wel erg gepromoot wordt. En dan is de vraag, ja, het is zo goed voor je darmflora, wat kan je dan doen? Ja. Is gewoon met gewone voeding en is of een rauwkost, waarbij ook hierbij, als de darmflora niet goed functioneert, zeg ik altijd even rustig met rauwkost en met vers fruit. Maar dan wel je groente roerbakken of stomen of koken, dan heb je daar geen last van. En dan geef je ook de vezels om die darmflora op orde te krijgen. Is die darmflora

0: ja, daar moet de darmflora ook weer veel harder voor werken voor rauwkost. En als die darmflora niet op orde is en je gaat rauwkost eten, kan je weer een soort alcoholvorm aanmaken. Ja, daar word je dan weer moe van. Dus ja, nee, je begint altijd eerst met gekookt, gestoomd en roergebakken. En die vezels die blijven. Die vertrekken niet als je het bewerkt. Dus ja, dat maakt niet uit. Goed. Ja.
1: Okay.
0: Maar dat is, als je kijkt naar voeding, hè, alles wat in blik zit, zit veel histamine in bijvoorbeeld. Nou, dan zeggen wij een natuurvoeding. Jongens, we gebruiken zo min mogelijk uit blik. Maar ook kant-en-klare voeding zit veel histamine in. Maar ook dat schuiven wij overboord. Maar laten we wel wezen, daar zijn wij dan misschien een uitzondering in. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen, die dit best veel eten. Ja, dan gaat, hop, dat histamine al naar boven. Je kunt er zelf dus eigenlijk heel veel aan doen. Alleen, het ging mij nu even om dat de gefermenteerde voeding zo op een voetstuk wordt gezet. Dan zeg ik, ja prima, maar niet voor iedereen geschikt. Nee,
1: en ook weer met mate, dus misschien kan een klein beetje dan wel, maar niet elke dag een heleboel.
0: Ja, Franke, zeg je een hele goeie. Wat geef ik aan mijn klanten? Die geef ik een overzicht wat gefermenteerde voeding is, of waar voeding maar veel histamine in zit. En dan zeg ik per maaltijd maar één product nemen. En dat is lastig hoor, want het is best een tomatenpuree, een avocado, ananas. Er zijn zoveel producten waar histamine in zit. Naast nog al die gefermenteerde die we net noemden. Nou, daar mag je per maaltijd maar één van het lijstje. Maar je kunt niet histaminevrij eten. Dat krijg je niet voor elkaar. Dus dat moet je ook niet proberen. Dat heeft geen zin. Maar wel beperken. En vitamine C nemen. Uh-huh. Ja. En zorgen dat die darmflora dus uiteindelijk weer beter functioneert. Waardoor we die histamine beter afbreken. En histamine heb je nodig. Hè? Dat zorgt dus voor bijvoorbeeld dat de bloedvaten niet verwijderd. Heb ik ook wel eens volgelijk gezegd. Maar verwijderd worden.
1: Ja.
0: Dat de witte bloedcellen dus sneller ter plekke kunnen komen daar waar de ontsteking is bijvoorbeeld, om de bloeddruk te verlagen. Dus, maar je hebt niet zoveel nodig.
1: Ja. Nee, okay. Dankjewel voor het antwoord op deze vraag, Brigitte.
0: Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: was Nick Hayward.
1: Ja, mooi hè?
0: Nog even een stoer muziekje, maar ik wilde eigenlijk denk ik het laatste gezondheidsnieuws even lezen op een mysterieus muziekje van James Bond. Maar een heel klein stukje ervan. Dit is Theme of Man. Ook goed. Cafeïne kan sporters helpen, maar hogere doseringen verhogen ook aanzienlijk de kans op bijwerkingen zoals slapeloosheid, angst, hoofdpijn en een snelle hartslag. Een grote analyse onder atleten toont aan dat deze klachten vaker voorkomen naarmate de ingenomen hoeveelheid cafeïne stijgt. Ja, logisch denk je dan ook. Maar gelukkig blijkt een lage dosis van cafeïne tot ongeveer 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht wel veilig te zijn, zonder de kans op angst of spanning of hoofdpijn te vergroten. Dit suggereert dat er een duidelijke sweet spot bestaat waarbij je profiteert van de prestatiewinst zonder onnodige lichamelijke overlast. Voor sporters is het advies dus om het bij een bescheiden hoeveelheid cafeïne te houden, ruim een uur voor de inspanning, om de negatieve effecten op slaap en welzijn te voorkomen.

0: City of Prague Philharmonic Orchestra en You Only Live Twice van James Bond. Ja, ik durfde echt niet nog een bericht te lezen onder deze muziek. Dit is zo mooi. Dus ik lees even alleen de headline. Fel ochtendlicht kan niet alleen de stemming verbeteren, maar blijkt ook de stofwisseling positief te beïnvloeden, vooral bij mensen met een depressie. Nou, dit was de donderdag date voor nu. Kijk maar even op de website, dedonderdagdate.nl, en leg eventueel contact. Altijd gezellig, leuk. We gaan eruit. De afsluiter is van de Dire Straits. En why worry? Goeie vraag. Veel groetjes vanaf hier voor jou. En tot ziens bij de volgende donderdagdate. Doei.
1: This has been another transmission of De Donderdag Date. We bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time. Baby.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Ja, wachten op de zon hoeven we vandaag niet te doen, want het is vandaag inderdaad regenachtig weer. En we begonnen met The Loving Spoonful met Rain on the Roof. Hallo Ingrid.
1: En hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show.
0: Dansje maken dan maar. Dit is Stevie Wonder.

daar zijn we weer met de rubriek Musicals. We gaan vandaag een beetje improviseren, maar we gaan nu Singing in the Rain doen met het nummer Singing in the Rain.

0: het is ook wel een heel toepasselijke voor vandaag. Ja. Want het regent ook, dus ga maar lekker dansen in de regen.
1: Heerlijk, ja. Ik heb trouwens een heel romantisch nummer. Misschien wel leuk als je binnen zit. Een beetje sfeer in de kamer.
0: Gaan we sfeer maken hier?
1: Ja, zeker.
0: Bij de FTV 80. Ja.
1: Kiki D, heb je die wel eens gehoord?
0: Ja, misschien wel.
1: Amoureuse.

0: gezellig gemaakt. Die romantisch hier, hè?
1: Ja, echt een sfeertje, hè?
0: Echt een sfeertje hebben we ervan gemaakt. En ook omdat het regenachtig buiten is.
1: Ja, het is een beetje bewolkt vandaag, een beetje regenachtig. Nou, die echte tropische hitte, die is nu wel vertrokken.
0: Ja.
1: Maar wij zoeken gewoon de Spaanse zon op. Met Julio Iglesias. En hij heeft één woordje Nederlands geleerd.
0: Oh ja, welk woordje
1: dan? Was hij zo trots op dat hij er een plaat over gemaakt heeft.
0: Oké.
1: Dat was het woordje hey.

0: Iglesias en hey. En dat heeft hij vast van zijn vrouw geleerd.
1: Was zijn vrouw Nederlands?
0: Ja, zeker weten. Hij heeft met een Nederlandse vrouw getrouwd. Ze hebben je goed gedaan, die man. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Bill Amesbury. Hey, Virginia.

0: Virginia.
1: Ja, wat een sfeer daar in die studio.
0: Ja.
1: Wat een gezelligheid.
0: Echt een gezelligheid.
1: Nou, ik hoop dat het thuis oppikt en dat het thuis ook gezellig
0: is. Nou, hier hebben we ook gezelligheid.
1: Ja, zeker weten. Straks even een tweede bakkie misschien.
0: Ja, hè?
1: Ja. Van het album Een foto van een mooie dag. Hier is Frank Boeien en het Kronenburgerpark.

0: was Frank Moeijen, hè?
1: Ja, met Kronenburger Park. Dan nu Philip Goodhand Tate, man met een deftige dubbele naam. En hij zingt over Oceans Away.

0: Philip Goodhand Tate. Prachtige naam. In werkelijkheid zal hij wel iets van Jaap Verhulst heten, maar het is een hele mooie artiestennaam. We gaan naar de Kinks. Ken jij ze nog, Kinks?
1: Ja, ja, ja Kinks, hè? Ken ik wel, ja.
0: En de BBC die weigerde deze plaat te draaien, want er kwam een merk frisdrank in voor.
1: Oh ja?
0: En dat mocht niet uitgezonden worden.
1: Welk merk was dat dan?
0: Cola.

0: Ja, en dat was niet de enige reden trouwens waarom die niet gedraaid werd, hoor.
1: Wat nog meer?
0: Uit de tekst blijkt dus zonneklaar dat dit Lola, dat het geen gewoon meisje was, maar een trans meisje.
1: Oh?
0: Ja. Okay. Girls will be boys and boys will be girls. And a dark brown voice. She walks like a woman and talks like a man. Ja, dat duidt er toch wel een beetje op dat dit niet een alledaags meisje was. Laten we daar maar op houden. Dat waren de Kinks met Lola. Onze country classic.
1: Ja.
0: Canyon to Canyon. Onze trouwe Ros.

0: Ja, de man die nooit een zonnebril nodig had, hè, want hij had altijd de zon in zijn rug en je hebt geen ogen in je rug zitten, laten we eerlijk zijn. We gaan naar een hele leuke slager, Hein Simons. Iedereen dacht dat hij uit Duitsland kwam, maar hij woonde in principe in België.
1: Woonde hij in België?
0: Ja. Ich bau dir ein Schloss.

0: Tramschloss für uns zwei. En dat heeft hij ook laten bouwen voor zijn vader, die invalide was. En daar heeft hij eigenlijk zijn hele carrière ook voor gewerkt, om ook zijn vader een prettig leven te gunnen. Ja, Ingrid, was je in slaap gevallen?
1: Nee hoor.
0: Nee? Nou, dan gaan even een vlot plaatje.
1: Zullen we een vlot plaatje draaien?
0: Ja, even. Binnen, Rita Pavone.

En dan is hier een afgelopen. Ik kreeg een vraag van een fan van Connie van den Bosch of het duet wat ze ooit gezongen heeft met Janice Ian ooit officieel is uitgebracht. Jazeker, maar dat staat niet op een cd van Connie van den Bosch, maar van Janice Ian. Die Essential 2.0 staat er dan achter, zal ook wel iets betekenen. Maar Don't Leave Tonight is wel degelijk op die cd uitgebracht. En daar komt-ie.

onstuimige liefde tussen Janice Ian en ons eigen Connie van den Bos. Wie had dat ooit gedacht? Hier is Nat King Cole, een hele oude opname, maar een heel mooi liedje, Nature.

0: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: King Cole, wat had iemand een prachtige stem. Nature Boy was dat. We gaan terug in de tijd met de classics. The Yellow Sun of Ecuador.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Dancing Queen. En hartelijk welkom weer in de Flashback Show deel 2.
1: Het is maar even dat u het weet. Dan nu rubriek nummer 1, de Country Classic. En daarachteraan komt meteen rubriek nummer 2, de musical. Maar eerst even de Country Classic. Chip Taylor, The Same Old Story.

0: daar zijn we weer met de musical Hair. En we gaan nu...
1: Ja, even ritselen.
0: Even ritselen. Good morning, starshine.
1: Good morning, starshine.
0: Ja, good morning, starshine.
1: Ja, ook goedemorgen.

0: Ja, dat was uit musical Hair.
1: Ja, Good Morning Starshine. En dan nu een beetje een nummer waarvan je zegt, het lijkt ons een beetje sprookjesachtig.
0: Oh ja?
1: Lucille McDonald en Alice in Wonderland. En het grappige is dat dit plaatje werd opgenomen door een voormalige Veronica-technicus.
0: Nou, oh ja?
1: Ziet ze Gardenier.

0: het was net een sprookje, ja.
1: Ja, alleen aan het begin was het een beetje een nachtmerrie, want de speler die verdoofde een beetje kuren. Ja. Het stoorde een beetje, maar het trekt wel eens niks van aan. We zitten in een programma met gouden ouwe en dan wilde wel eens een krasje of een dingetje hier en daar zitten. Daar trekken wij ons niets van aan. Hier is Oscar Harris. Wij zijn pas op het Kitty Kotti Festival geweest.
0: Ja.
1: En dan draaien we ook al wat Surinaamse plaatjes natuurlijk.
0: Maar dit is

0: Hartstikke mooi, hè?
1: Ja, Reach the Top. En dat heeft hij ook al bereikt als credits met zijn Twinkle Stars. Ik heb ooit met hem samengewerkt. Dat was bij een actie voor Surinaamse weeskinderen. Het hele weeshuis dat moest bijna opnieuw gebouwd worden. Moest helemaal gerenoveerd worden. En daar zat hij op. En ook die man die altijd zingt van... je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Oh. Hoe heet die?
0: Hoe heette die ook weer? Ik weet het niet. Jij weet het weer weten.
1: Ik zit op zijn naam eventjes... Dat was namelijk. Ik kom er zo wel op. Dan zeg ik het alsnog eventjes, maar ik ben zijn naam even kwijt. Ja, gewoon het volgende muziekje, ik kan ons schelen.
0: En wat is het volgende muziekje?
1: Lindisfarne, Fog on the Tyne.

0: Zelfs de mist boven de rivier is helemaal van hem. The Vakkende Tuin is all mine, en die andere naam die is me intussen te binnen geschoten. Max Voice, die was dat. Max Voice uit Utrecht, jawel. En die deed dus ook mee aan de actie voor de Surinaamse weeskinderen. Destijds nog gehouden in het zwembad De Beek. Niet het zwembad zelf natuurlijk, maar in de zaal dan.
1: Oké. Okay.
0: Ronnie Tober.

met Siska Peters. Dus dat zou er best wel eens kunnen zijn, denk ik. Maar het staat jammer genoeg niet op het hoesje vermeld. Dus laten we het daar maar bij. De volgende plaats die komt heel zachtjes bij ons binnen. Op kousenvoetjes als het ware. Maar het is zo'n mooie Liverpool Express. And You Are My Love.

0: vind ik het persoonlijk. Oh, you are my love van de Liverpool Express. Ik hoop niet dat met deze regenachtige dag de zomer nou helemaal voorbij is. Ik hoop dat hij nog wel eens eventjes terugkomt, hoor.
1: Nou, dat hoop ik ook.
0: Echt zo'n snikheid, hoeft niet meer, maar een beetje droog en een graadje of 20, 21 zullen we dat zoeken, hè? Nou. Mungo Jerry, dit is In the Summertime.

0: hopen dat het weer een beetje mooi weer wordt, hè?
1: Ja, ik hoop niet dat de zomer met deze ene regenachtige dag is afgesloten. Nee. Alhoewel, als er regenplassen op straat liggen en er zit een gat in je schoen, wat moet je dan? Ja, dat is niet zo'n verzinseltje van mij. Daar gaat die volgende plaat over. Hole in my shoe.

0: zo fijn als je een gat in je schoen hebt, hè? Ben je klets dat?
1: Ga naar huis, droge sokken aantrekken. Je kent dat wel, hè? Oké, we gaan een beetje naar de jaren 80 toe. Met Leo Sayer. I love you more than I can say.

sincere, I love you more than I can say. Ik had een plaatje en dat heette Dear Mrs. Appleby, maar dat duurde maar heel kort. En toen ben ik even creatief aan de gang gegaan met plakband en schaar. En toen heb ik hem wat langer gemaakt. Dear Mrs. Appleby, in mijn versie, David Garrick.

0: versie. Dear Mrs. Appleby, dat was David Garrick. Wordt aan het raam geklopt, geloof ik.
1: Ja, hoor je dat ook?
0: Ja.
1: Wie zou het zijn?
0: Geen idee. Laten we eens luisteren.

0: Maar wat gaan we nou voor een nummertje doen? Oega, oega, oega.
1: Ja.
0: Ja, van wie is die?
1: Dat is een man die meestal zelf liedjes zingt, maar die ook in zijn carrière ooit wat plaatjes geproduceerd heeft. En dit is Hooked on the Feeling van Jonathan King. Ka-oeka, oeka, oek, tja, ka-oeka, oek.

King. En zelf weer eens eventjes een plaatje gemaakt voor de grap. Hooked on a Feeling was dat. Nou moet ik even de tekst goed voorlezen, want dit is een vrouw met een hele mooie naam. Gigliola Cinquetti. En ze zingt Nonoletta.

Gigliola 50 en No No, letaal een stokoud nummer, maar nog altijd even mooi. Terug naar de glitter rock. Laat zien de suite. En het is zo funny.

0: Ja, en dat waren ze dan top op de bodem.
1: Maar wat, voor nummertje, wat voor leuk nummertje krijgen we nu?
0: Nou, ik wil een slagertje weer even tussendoor doen. We hebben bijna geen Duitse plaatjes gedraaid, dus...

0: Dit was het alweer. Ja, de Flashback Show van deze week. Tot volgende week bij 80 aan tafel. Of bij de Flashback Show op donderdagavond.
1: Ja. Ja.
2: Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Vergeet het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De traditionele gondelvaart in Koerdijk beleeft dit jaar een recordeditie. Dat laat de organisatie van het evenement weten. Er zullen dit jaar 17 gondels meedoen en dat zijn er meer dan ooit. Verder bijzonder is dat er twee jeugdboten uit zullen varen. De komende weken wordt hard gewerkt aan de versiering van de boten. De gondelvaart op het Noord-Hollands Kanaal vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog is woensdag gevierd dat er weer een bus gaat rijden. De eerste officiële busrit van lijn 260 is op zaterdag. Maar woensdag reed er al een bijzondere bus door de Beverkoog. Het ging om de historische stofzuigerbus uit Bergen. Ondernemers uit de Beverkoog maken zich al langer sterk voor de terugkeer van een busverbinding. Die is onder meer belangrijk voor jong personeel en stagiaires. Alkmaar blijft erbij dat de opvang van statushouders in een hotel illegaal is. Het COA huisvest gezinnen en kwetsbare personen in Hotel Alkmaar. Volgens de gemeente valt dat onder wonen en mag dat niet in een hotel. De verantwoordelijk wethouder begrijpt dat het COA in een lastig pakket is, maar benadrukt dat de gemeente Alkmaar zelf de regie hoort te houden over de opvang van statushouders. Handhaving gaat in gesprek met het COA. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Hellehoop produceerden vorig jaar gemiddeld minder dan 100 kilo restafval. Dat blijkt uit jaarcijfers van 2025. In 5 jaar tijd is de hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd. Dat scheelt de boeggemeente veel geld, want de kosten voor afvalverwerking stijgen intussen. Als inwoners de kwaliteit van een PMD-afval verbeteren, scheelt dat ook weer kosten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorgel. Op zondagmorgen 5 juli weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio op deze zender. En als achtergrond op RTV 80 televisie van 9 tot 10 uur. Deze keer spreekt José Veld met Johannes van Riesen, oud-katholiek pastoor in Egmond aan Zee. Dit programma wordt nogmaals op de radio uitgezonden maandagavond 6 juli na het nieuws van 8 uur. Viering. Leven in het open veld, als het anders blijkt te zijn. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd. Zondagmorgen 5 juli om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Een feest wordt voorbereid, maar de genodigden komen niet. En dan gaan de deuren open voor wie niemand verwachtte. Zoals bij Simeon ten Holt de muziek zich herhaalt en langzaam verschuift, zo blijft ook hier de uitnodiging klinken, tot de tafel anders gevuld raakt. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is zondagmorgen 5 juli om 10:30. Voorganger is Engelen Wijnsma en de muziek wordt verzorgd door Matthijs Koenen met panfluit en Gert-Jan Mostert op orgel. Iedereen is van harte welkom. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorgel, Groet, Kamp sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en de exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 360 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.